0: dziesmas, kas liek justies labāk. Tu klausies Radio Superhits.
1: CJ Lewis, Sweets for my sweet.